0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik te voet, keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan, hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

Zo, en dat was Rachel met Ik ben een teenager. Daar heeft ze ooit het Junior Songfestival mee gewonnen. Dit is Opstaan met Arnoud en Mayoni. Het is, even kijken, vrijdagochtend. De laatste dag vlak voordat het weekend gaat beginnen. Mayoni die is vanochtend niet bij, want die is lekker naar K3 geweest gisteravond. Hoe ze dat heeft gevonden, nou, dat hoor je zo meteen.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, een hele goede morgen. Het is een paar minuutjes over zeven. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Maar die laatste, die is er niet bij. Nee, die is gisteren naar K3 geweest. En het was niet in Nederland, dat was in Antwerpen. De show die ik al een aantal weken geleden gezien heb met de originals. Dus de originele K3 van jaren geleden. En nou, daar zingen ze al hun hits. Nou, volgens mij heeft Mayoni alles meegezongen. En dat is ook wel te horen aan de stem. Je hoort zometeen even een kleine opname. Straks, voor de laatste keer deze week, win je tickets voor de film van Rutger en Thomas en Paco. En wat nou zo grappig is, ik heb gisteren even een interview gelezen van de mannen. En daarin vertellen ze dus dat vooral Rutger heel erg allergisch is voor katten. Nou, dat was lastig bij de opnames, want ja, er zit natuurlijk een kat in. Want de hond veranderde in de kat. Nou, straks meer. Hey.

0: dat vind ik zo lekker, dat ruikt heerlijk.
1: Oh, wat een heerlijkheid, oh, wat een gezelligheid. Appel, appel, appeltaart.
2: Dat zeg ik, appeltaart.
0: Mag ik al een stukje?
3: Zo kan het gaan van Job. Is deze week de super...

0: Kabout Plop. En die komt natuurlijk uit België. Ja, Studio 100. En nou was er Mayoni gisteren bij K3, die originals. Dus dat zijn de K3, niet de K3 die jij kent, maar van heel vroeger met bijvoorbeeld Kathleen. Die zingen dan hit na hit na hit. En Mayoni, na het concert, luister mee hoe het was. Ja. Yeah.
1: De show was heel erg leuk en mijn stem leeft nog enigszins. Maar ik heb wel alles meegezongen.
0: Ja, dat is te horen. Nou, hartstikke leuk. En dan gaat ze volgens mij vanavond ook nog naar Doornroosje toe. Oeh, dat is leuk zeg.

0: Nou, vooruit omdat hij al 3 keer werd aangevraagd. Nog een keer Bamboe Bill, want net was hij ook al appeltaart aan het bakken.
1: Hallo Kids Radio.
0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow vrijdagochtend 5 juni. En vanaf vandaag zijn er nieuwe liedjes te beluisteren van Taylor Swift. Ja, dat is een leuk verhaal. Ik ga vanmiddag, vrijdagmiddag in de middagshow, dat liedje ook draaien. Het liedje I Knew It, I Knew You. Dat betekent, ik wist het wel, ik kende jou. Oké, nou leuk, maar dat is niet zomaar een liedje. Dat is gemaakt voor de allernieuwste Toy Story film. En Taylor Swift heeft laten weten dat ze al jaren van droomde om iets te schrijven voor deze speelgoedfiguren. En de Swifties, dus de fans van Taylor Swift, die hadden dat al lang in de gaten. Want, ja, dit is heel leuk bedacht. De letters van de namen van Taylor Swift, dus de T en de S, ja, die komen overeen met Toy Story. Ook TS. Nou, hartstikke leuk. Ze hebben er een heel logo voor gemaakt. Met de 2 letters. De T en de S. Dus in het geel. Alsof het Toy Story is. Vanmiddag dus. Hier op de radio hoor je dat nieuwste liedje van Taylor Swift. I knew it. I knew you. Ja, dat is hem. Maar eerst nog eventjes vanochtend dus die hele grote hit van nu. Opa Light.

0: Yves Berendsen. En vandaag ben ik van jou.
1: Volgens mij.
0: Nou.
1: Is er hier.
0: Ja.
1: Iemand. Jaren!
0: Dus even kijken op de kalender van Hallo Kids Radio. Daar staat iemand op. Lenne. Lenne, jij bent vandaag een jaartje ouder geworden. 11 jaar alweer. En dat is. Nou ja, als je 10 wordt, dan kom je in de. Dubbele cijfers, hè. Dan ga je van 9 naar 10, een 1 en een 0. Maar als je 11 wordt, is ook wel bijzonder, dan heb je dus 1-1. Ja, dat ga je voorlopig ook niet meer meemaken. Ja, dat krijg je pas weer als je natuurlijk 22 wordt. En dan 33, 44, maar dat doet nog heel lang. Dus Lenne, we gaan speciaal voor jou zingen. En als er nou andere luisteraars zijn die ook jarig zijn, dan zingen we natuurlijk ook voor jou. Dit is jouw dag, 5 juni, de verjaardag. En daar hoort natuurlijk dit liedje bij.

0: dansen.
1: Nou ja, oké, we draaien niet zo heel vaak Bas en Adriaan, maar net werd hij aangevraagd door Laurens. En dat vind ik leuk. En Bas en Adriaan, die hebben zoveel liedjes gemaakt, waaronder deze. Dus dat vind ik altijd leuk. Ja, als er dan iets binnenkomt, dan ga ik het draaien ook. De kindermedley, de kinderdisco medley.

Focus Meadow, dat zingt ze. Dit was Meadow van het Junior Songfestival. Nou, vrijdagochtend, als ik daar even alleen zit, en dat is in dit geval het geval, want Mayoni die heeft natuurlijk gisteren keihard meegezongen bij K3, moet even uitrusten. Kun je extra veel verzoekje liedjes aanvragen? En ik heb er een aantal binnengekregen, waaronder dit liedje, aangevraagd door Sanne. Stukje muziek, ja, laat ik het zo zeggen, vanuit de Efteling. En dat is de Rit van Vogelrok. Misschien ken je dat wel, Vogelrok, die grote vogel. En die vliegt dan door het donker. En dat vind ik ook een achtbaan, daar durf ik ook nog wel in. Maar die muziek is zo mooi. Nou, Sanne, ik ga het aanzetten. Doe je ogen dicht en doe alsof je in de achtbaan zit van de Efteling. Vogelrok.

Zo, dat was de rit in Vogelrok. Ja, spannend in het donker. En ik had erop kunnen wachten, want ja, als ik dan iets draai vanuit de Efteling, dan komen er vaak nog meer verzoekjes binnen. Nou, ik weet het goed gemaakt, want Jeffrey, voor jou gaan we eventjes naar rechts. Als we uit de Vogelrok komen, want als je naar rechts gaat, dan loop je tegen Carnaval Festival aan. Nou, jij wil heel graag de muziek daarvan horen en ik dacht, weet je wat, we hebben zo'n hele korte versie. Maar we doen even de hele rit. Let op, daar gaan we. Quack, quack.

0: Zo, nou, die zit de hele dag in je hoofd.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Carnaval Festival. We zitten inmiddels midden in de platenkast. Vrijdagochtend de tents. Dus liedjes uit 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19. En toen dacht ik, oh, dan gaan we een van de grootste hits doen van 2016. Van Justin Timberlake. Dit liedje presenteerde hij tijdens het Eurovisie Songfestival in de pauze. En dat was wel grappig, want daarmee was hij ook meteen het beste liedje van de avond. Met heel veel dansers erbij. En toen zei hij, oh, wat fantastisch, wat een goed nummer. En nou, dat is, moet je nagaan, dat is alweer 10 jaar oud. Can't Stop the Feeling, zo heet het. Het is ook meteen een van zijn allergrootste hits. En ja, wat betekent dat? Can't Stop the Feeling. Ik kan het gevoel niet stoppen. Nou, het lijkt wel op de Efteling. Ik kan niet stoppen met dansen. Dat geldt zeker voor dit liedje. Dit is Justin Timberlake nu op Hallo Kids Radio.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
4: Aha!
2: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
4: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is een paar minuten over acht. Vlak voordat je de laatste dag naar school gaat. Voor het weekend. Ja. En Mayoni, die is er niet. Misschien heb je het gemist. Maar ja, die was gisteren bij het concert van K3, The Originals. En nou ja, laat ik het zo zeggen. Die heeft alles meegezongen en geen stem meer over. Dus ja, dan valt er ook weinig te presenteren natuurlijk. Even kijken, de WhatsApp-box. Ik heb nog wat verzoekjes binnengekregen of ik supersonisch wil draaien van Job. Dat ga ik zo meteen doen. Joki werd ook aangevraagd. Nou, dat gaan we ook doen. En Stefano, die vraagt om de zomer van Oya Lele. Dat is de allernieuwste van K3. Wat een leuk liedje. Moet even kijken, want we zitten net in een nieuwe studio. Of dat liedje is mee verhuisd. Nou, ik ga mijn best doen. Anders sowieso vanmiddag, hè, na schooltijd.

0: Twinkel, twinkel, twinkel. Dit is een liedje van de hofhouding van Symbolica. Het paleis der fantasie. Ja, en die hofhouding die kan zingen ook. Dat hoor je wel. En dansen natuurlijk, hè, want er hoort ook een dansje bij. Nou, het is bijna 7:15. Het is eigenlijk 7:15. Dat betekent de hoogste tijd om naar school te gaan. Ik ga het alarm aanzetten. Wacht even, even de megafoon erbij pakken, want die is wel mee verhuisd.
1: Zo. Nou, dan kan ik zeggen, jongens en meisjes, heel veel plezier op school vandaag. Doe je best. En dan ga ik aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
1: Dag, beste fakir. Wat doet u hier? Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp er niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Je bedoelt de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me dommoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier, vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt, anders ben ik flink gefopt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit mank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Samen spelen, samen delen. Pip is vroeg wakker vandaag en is een heerlijk ochtendwandelingetje aan het maken. Woezel gaat niet mee. Die wil nog even blijven liggen in zijn mandje.
1: Oh, Woezel! Woezel! Raf, raf, raf! Kom eens kijken!
2: Ja, nog een keer. Doe dan. Oh, leuk.
1: Daar komt-ie. Miauw.
2: Ja, buurpoes. Nog eens.
1: Miauw. Ik moet nu naar huis. Gaan we straks weer samen balletje gooien?
2: Ja, leuk. Tot straks, buurpoes. Wow, Pip. Wat een groot bot. Lekker.
1: Het is niet ons bot, Woezel. Want ik heb het gevonden. Het is mijn bot. Dus ik ga het zelf opeten.
2: Zelf opeten? Waarom wil je dat bot niet met mij delen? Want flauw ben jij, zeg. Kom hier met dat bot.
1: Nee, mijn bot. Nee, dit is geen goede plek. Want hier gaat Woezel meteen zoeken. Ik ga dit bot hier verstoppen, want Woezel mag het niet vinden. Oh nee, hier doen we altijd verstoppertje. Hier vindt Woezel het zo.
3: Is dat ook een spelletje?
1: Ja, hier is het goed. Hier vindt Woezel het nooit.
4: Zeg Pip, waarom wilde jij je bot niet met je vriendje delen?
1: Als je misschien Woezel bedoelt, tante, dat is mijn vriendje niet meer. Woezel is nou het vriendje van die stomme buurpoes. Woezel wilde niet wandelen.

0: Toch, natuurlijk is Boezel nog wel jouw beste vriendje. Misschien was hij uitgeslapen en wilde niet spelen. Dat is toch niet erg dat hij dan balletje gaat gooien met buurpoes? Jij was wandelen. Ik zag Woezel heel verdrietig naar jullie hok toe lopen.
1: Oh, nou dat wist ik niet.
2: Goed, tante. Ik ga het snel goed maken.
1: Woezel, dat was niet aardig van mij, hè? Maar ik dacht dat je het leuker vond om met buurpoes te spelen dan met mij.
3: Ik wilde vanmorgen alleen even wat langer blijven liggen. Maar jij was zo lang weg. En toen kwam buurpoes langs met een bal.
1: Sorry, Woezel. Maar weet je, ik heb het bot nog niet opgegeten. Ik heb het verstopt op het strand.
2: Kom snel mee.
1: Hier moet het zijn.
2: Woezel, het is weg.
3: Oh-oh, het bot is vast door het golven de zee ingesleurd.
1: Had ik het bot nou maar gewoon met je gedeeld?
3: Tja, maar het is ook weer niet zo erg, Pip. Wij zijn gelukkig weer beste vriendjes. Maar de volgende keer...
1: De volgende keer krijg jij het grootste stuk, Woezel.
3: Gaan we straks lekker balletje gooien, Pip?
1: Ja, en dan vragen we buurpoes ook.
4: Gelukkig zijn ze die kleine ruzie alweer snel vergeten. Ze zijn niet voor niets beste vriendjes. Vanaf nu is het samen spelen, samen delen.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Oh, Fien, moet je eens kijken. Er zitten bijna geen blaadjes meer aan de boom.
2: Oh, je hebt gelijk. Aan die tak hangen nog maar een paar.

Wauw, het is prachtig weer. Zullen we een stukje gaan fietsen? We moeten ons lijf eerst een beetje opwarmen. Zullen we met onze handen doen alsof we trappers zijn? En draai met je handen in het rond alsof je handen aan het fietsen zijn. Dat is grappig.

Eigenlijk is het al gek, hè, met je handen trappen. Zo hoort het niet. Kom, we gaan even zitten of liggen. En nu gaan we, zoals het hoort, met onze voeten trappen. Trappen met je voeten in het rond. Fietsen maar. Heel erg.

0: Wat kan jij goed fietsen, zeg? Oh, je voeten zijn nog goed aan het trappen. En je handen hebben het stuur vast. En we gaan de ene kant op en de andere kant op. Ja, stoppen maar, want we zijn er. Goed gefietst.
1: Laat je horen voor de Kids Radio. De beste radio van Nederland.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Oh.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dat denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Kie. Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is Kie. Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
2: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4 miljoen 1020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: Dat is 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Tja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Het leek of K vals speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij? Jij bent koning? Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij bent toch koning? Dag.
5: Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
6: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
6: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
6: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
7: Hoera!
0: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Woezel en Pip gaan verven. Ze hebben verf en papier gekregen en gaan vandaag een mooi schilderij maken. Woezel weet al wat hij gaat schilderen. Pip nog niet. Of toch wel?
1: Ik neem rood. Dat vind ik zo'n mooie kleur.
2: Ik vind blauw het mooist.
1: Ik ga een gevaarlijk kasteel maken. En jij, Pip?
3: Ja!
4: Kijk, Woezel. Wat vind je ervan?
1: Ben ik nu niet een echte dame? Oh, Pip. Wat heb je nou gedaan? Je mag toch niet op jezelf verven? Als tante Perenboom dat ziet?
4: Wel hoor. Mag best. Ik was het er straks gewoon weer af.
1: Nou, oké.
4: Kom op, we gaan het hele hok mooi maken. Kijk, Woezel. Dit wordt ons snoephuisje. En dan is het dak vol met koekjes.
1: Tja, koekjes zijn natuurlijk wel lekker. Ja, Pip. En hier zijn ook nog een heleboel snoepjes.
4: Zo, en hier nog een spekje.
1: Hey, Pip, hier was ik.
4: Kijk eens, Woezel. Jij kan ook wel een kleurtje gebruiken. Spekje op je neus, Woezel.
1: Nou, Pip.
4: Haha, mis.
1: Splash.
4: Klats.
1: Splitter.
4: Klats. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
1: Dit is een heel leuk spelletje, Pip.
4: Zo is verven nog veel leuker. Klats.
5: Woezel, Pip. Foei. Wat zijn jullie aan het doen? Kijk eens om jullie heen.
6: Dat wordt mij toch wel een beetje te dol, zeg.
4: Oh jeetje. We zagen niet dat iedereen...
5: Ja, het is goed met jullie. Ga snel water halen en maak alles schoon. En begin maar bij jullie hok, want dat ziet er echt niet uit.
4: Nou... Wat een werk, hè, Woezel?
1: Oh jee, het wordt alleen maar erger. Hoe krijgen we dat nou schoon?
4: Ja, eigenlijk moet de hele tovertuin onder de douche.
7: Onder de douche? Wat hoor ik? Heeft er iemand water nodig?
4: Oh, regenwolkje. Ja, we hebben heel veel regenwater nodig.
7: Regenwater komt uit een regenwolk. Kom voor elkaar, jongens.
5: Nee. Wacht even, Pip. Zijn jullie niet vergeten iets heel belangrijks te zeggen tegen iedereen?
1: Oh ja. Sorry, iedereen. We bedoelden het niet zo, hoor.
2: We zullen het nooit meer doen.
5: Goed zo.
7: Dankjewel.
4: Ja. Hey, Woezel. Zullen we morgen een mooi schilderij gaan maken?
1: Ja, goed idee, Pip.
0: Als de hele tovertuin weer schoon is, gaat het regenwolkje weer fijn ergens anders regenen. Woezel en Pip zijn heel blij dat het toch nog allemaal is goed gekomen. En morgen gaan ze een mooi schilderij maken. Voor iedereen. En zonder te knoeien.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Margit
9: en groetjes Vera.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata. Het is

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toen wat schaad ik me?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Dat was een
1: pot. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, wat een fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes.
2: Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Puh, ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! En een bos met bloemen. Precies wat ik nodig heb.
2: Het bos. Zie je nou wel? Er zijn allemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh nee, nee.
4: Is er iets?
2: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
4: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht,

0: koekjes voor mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, nou moeten ze snel op mijn huisje, het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee. En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele Sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
0: Mijn koekjes! Gestolen!
3: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
0: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
0: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
0: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
0: Nee! Ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
3: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: pijn.
1: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
2: Zo kan het gaan van Job. Is deze week dus.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: lost a key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

van Kids Radio. Groetjes van Evie.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aansen.

0: hele duizelig van.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
6: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk, ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je

Luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Al de wind in de zeilen, jongen, wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.
2: De wereld van Studio 100.

0: Kind. Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
1: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Joehoe!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Hallo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
5: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.
3: Geef me een discobol. En een glitterjurk. En een drumbeat. En violen.

0: Vandaag wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha. Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw. Saai.
0: Hoezo saai?
1: Ah ja, zeg Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Oh, jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
0: Aha!
1: Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Weekend.
4: Ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Zo, het is vrijdagmiddag 4 uur. We gaan er tegenaan bij de weekend.
2: Hallo Kids Radio.

Oh, het is eigenlijk officieel zomer. Ja, dat is het al 5 dagen. Maar als je naar buiten kijkt, dan voelt dat niet zo. Nou, Mayoni had ik net nog even aan de telefoon. Die zit in België. Die is gisteren bij K3 The Originals geweest. En die gaat vanavond naar Doornroosje. Hoe dat zit, ik vertel het.

Meadow op de radio en Focus. Ja, het is even een andere uitzending dan normaal. Want ten eerste, Mayodi die zit in België, heb ik net gesproken. Is weer helemaal goed bij stem. Ik zal straks even laten horen hoe ze gisteravond klonk. Vlak na het concert van K3, The Originals. En ja, we zitten vanaf vandaag, nou gisteren eigenlijk, in een nieuwe studio. Waar nog niet alles werkt. Dus alle knopjes, alle geluidjes zitten ook op een andere plek. Als ik bijvoorbeeld dit doe, dan... Oh, kijk, ja, dat... Ja, dat is wel super gezellig, maar dat was niet wat ik zocht. Die zocht ik ook niet. Ik zocht eigenlijk een ander geluidje. Oh, wacht eens. Oh nee, dan gaat het helemaal mis. Even kijken. Deze zocht ik. Nou, dat komt goed. Ik ga het even uitzoeken. Ondertussen dit liedje.

je hoop. Monique Smit hoorde je op de vrijdagmiddag. En ik heb het er vanochtend al even over gehad. Een nieuw liedje van Taylor Swift is uit. Jazeker, die heeft ze gemaakt. En het was een grote wens van haar om voor Toy Story een nieuw liedje te maken. En het grappige is, de letters TS staan voor Toy Story, maar ook voor Taylor Swift. Nou, het nieuwste liedje heet I Knew It, I Knew You. Dus ik wist het wel, ik ken je. We gaan hem even een klein stukje aanzetten. Even kijken. Dit is dus het allernieuwste liedje van Taylor Swift. Speciaal voor Toy Story. Leuk.

Onze Monica erbij. Nou, dat is dus de nieuwste van Taylor Swift. We hebben vanmiddag even geen battles als normaal gesproken. Want Mayoni zit in België. En ja, ik ben nog alle knopjes een beetje aan het ontdekken in de nieuwe studio. Maar dan doen we toch even een soort mini-battle. Wil je dit liedje helemaal horen? Want ik vind het eigenlijk best leuk. De nieuwste van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. Die dus geraakt is voor de nieuwste film van Toy Story. Nou, laat me even weten in de WhatsApp-telefoon of via de mail. Helemaal draaien of helemaal niet?

Hendrix en Golden. Ja, ik zit even met een probleempje. Dat is de WhatsApp-telefoon. Ik kan hem op dit moment niet lezen. Maar ik heb wel de andere telefoon van Hallo Kids Radio bij me. In de studio, maar het is de nieuwe studio. Dus ja, je hoort het al. Alle knopjes die zitten gewoon een beetje anders dan normaal. En ja, kijk. Nee, die zoek ik ook niet. Nou ja, goed. Het is echt één grote... Nee, ik kan het even niet vinden. Het andere nummer 06-2347-3005. De vaste fans die kennen dit nummer. 06-2347-3005. Daar mag je even je mop naartoe sturen. Want zometeen gaan we moppen tappen natuurlijk om 16:45. Maar als je denkt, ik wil even stemmen op dat liedje van Taylor Swift. Dan mag dat natuurlijk. Hè? Dus 06-2347-3005.

C'est la vie, je hoorde Cloud bij Hallo Kids Radio. Vrijdagmiddag, even een beetje anders dan normaal, want ja, nieuw studio. Mayoni is er niet en de WhatsApp-telefoon die werkt ook niet helemaal goed. Dus je kunt een berichtje sturen naar 0623473005. En dat heeft Jamie net ook gedaan. En Jamie vraagt om muziek van het Paleis der Fantasie, Symbolica. Leuk, gaan we naar luisteren.

Ja, en als je nou wel eens in Symbolica bent geweest, het Paleis der Fantasie met OJ Punctueel in de Efteling, dan kom je uiteindelijk uit in de feestzaal. Dat is de laatste zaal waar je doorheen gaat. En die muziek, ja, die klinkt eigenlijk nog feestelijker.

Zo, dan hebben we de Efteling wel weer even gehad. Er komt ook nog een verzoekje binnen of ik dat nieuwe liedje van Fena Ramos wil draaien. En dat heeft dan weer te maken met de valtorens bij die andere achtbaan waar ik niet in durf, Baron 1898. Dat is geregeld. Van Roy heb ik inmiddels een mop binnengekregen. Op het tijdelijke nieuwe nummer 0623473005. Want de WhatsApp-telefoon die ligt er even uit. Maar ik heb ook nog een muziektip gekregen van vaste luisteraar Jort. Misschien wel de zomerhit van dit jaar. Welke dat is? Ik ga hem zo meteen aanzetten.

Piraat en de storm op zee. Nou ja, dat, ik weet niet hoe het nu op zee is op de Noordzee. Het regent wel flink buiten. De regen tikt tegen het raam. Nou, in de nieuwe studio hebben we wel wat minder last van al die herrie van de regen. Want het is een wat kleinere studio, maar heel handig. Want dat is ook goed voor het geluid. Nou, zometeen gaan we moppen tappen. Heb je dus nog een leuke mop? Stuur hem even door naar 06-2347-3005. Of stuur hem via de mail studio@hallokidsradio.nl. Kan ik ze zo voor gaan lezen? Of nog leuker, als je ze via de telefoon stuurt via WhatsApp, dan kan ik ze laten horen.

0: TikTok Tobias van K3. DJ Meoni, die is er vandaag even niet bij, want die heeft een lang weekend in België. Vanavond of morgen, nee, morgen gaat ze naar Doornroosje, naar de voorstelling. Daar zit de nieuwe K3 in. Maar gisteravond was ze bij de Originals. Ja, dat zijn de allereerste K3'tjes. En dat was fantastisch. Ik laat het even horen. Ze hadden gisteren na het concert een berichtje ingesproken. Om even te checken hoe het met haar stem ging. Dat klonk zo.
1: De show was heel erg leuk en mijn stem leeft nog enigszins. Maar ik heb wel alles meegezongen.
0: Wacht even, is dit nou Meoni? Even nog één keer luisteren hoor, want dat weten we zeker.
1: De show was heel erg leuk en mijn stem leeft nog enigszins. Maar ik heb wel alles meegezongen.
0: Hoppakee. Ja, nee, oké. Okay. Behoorlijk schoor zeg. Nou goed. Maakt allemaal niet uit. Leuk om te horen. En veel plezier morgenavond natuurlijk bij de voorstelling Doornroosje. Moppetappen. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Want ik heb natuurlijk een ander nummer doorgegeven. Dat is het nummer 06-2347-3005. Want de andere ligt er even uit. Ik heb vooralsnog één mop. Die ga ik alvast even voorlezen. En dat is een mop van Roy. En die gaat als volgt. Wacht even, ik moet hem even goed hebben zo. Gisteren heeft een vriend voor mij gekookt, zegt Flo tegen Flynn. Oh ja? Wat heeft Flo gekregen, vraagt Flynn. Nou, buikpijn, zegt Flo.
2: Ik

0: Er is de Dutch Tuber die trouwens alweer een nieuw liedje heeft. En over nieuwe liedjes gesproken. Deze werd getipt door Job. Door Jort. Ja, ik ben een beetje de war. Ja, dat snap je, hè? Jort, Job. Een nieuw liedje. Ja, dat ken ik helemaal niet, dat nieuwe liedje. Nee, dat klopt. Die is vandaag uitgekomen. 16 uur geleden. Dat was denk ik zo rond middernacht. Natuurlijk. Robert van Hemert. Iedereen doet een gooi naar de zomerhit van dit jaar. Maar misschien is het deze wel. Hoor dat nou eens even.
1: Dus geef me meer tijd met jou.

0: Vandaag.
1: Zo, hey, nou, waar komt dit liedje vandaan? We hebben Cheerio, die staat op dit moment op nummer 1 in de hitlijsten. Maar deze, die, dit is ook wel een zomerhit, zeg. Dankjewel voor de tip, Jort. En hij zingt de hele tijd Pina Colada, daar hebben we ook een liedje van.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
2: Hallo Kids Radio.
3: Het is weekend.

Bruno Mars bij Hallo Kids Radio. En de verzoekjes komen weer en wel even op een ander nummer. Maar goed, het werkt dan toch een beetje. En ik heb hier even kijken voor Roy en onder andere voor Sanne. Maar ook voor Jill het nieuwste liedje van K3. De zomer van Oya Lele. En dat is deze.

0: Het is vrijdagmiddag. We gaan het weekend langzaam inluiden.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, daar zijn we eigenlijk volop mee bezig. Dat doen we met het programma Hallo Weekend. Nu even anders dan normaal. Maar vanaf volgende week is het helemaal normaal. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Zoals Dominique terecht zegt. Ja, je kan de knopjes wel de schuld geven. Maar als je zelf achter de knoppen staat, gaat het gewoon meestal niet zo goed. Ja, ja, dat is wel waar, ja. Nou goed, even kijken, wat kwam er nou meer nog binnen aan verzoekjes? Oh ja, Zara Larsson, Lush Live. Nou, dat gaan we zeker doen. We gaan straks het tempo een klein beetje opvoeren. En we gaan het over eten hebben, ja. Want het weekend wordt weer wat beter volgens mij. Vanavond ga ik de barbecue aansteken. En daar heb ik nu al zin in. Ja, daar heb ik echt heel veel zin in. Dus wat gaat erop? Pita broodjes met geroosterde groenten. Beetje hummus en meer granaatappelpitjes. Dat is een leuke, lekkere combi. Dan doe je bijvoorbeeld een pita broodje of een zo'n dunne, noem je dat, zo'n wrap. Doe je even op de barbecue. En dan wordt hij wat knapperig. Dan doe je hummus op. En dan van die rode granaatappelpitjes. Och, dat is toch lekker. Dan nog meer stokbrood natuurlijk. En kruidenboter is ook altijd goed. En pindasaus even niet. Nee, want heel vaak zit pindasaus natuurlijk bij de barbecue. Maar dan, ja, op een gegeven moment dan heb je gewoon te veel pindasaus gegeten. Dan smaakt alles naar pindasaus. Dus dat doe ik even niet. Ik heb wel zoete aardappelfrietjes, Debbie. Ja, die ga ik op de barbecue proberen. Geen idee of het lukt, maar wie weet. En dan doe ik er, dat is weer een tip van Elisa uit Schonebeek. En dan drizzel ik daar wat magie overheen. Heb ik toch heel veel tips van luisteraars, heb ik een beetje gecombineerd. Ik heb er nu al zin in. Maar de vraag aan jou is, wat ga jij eten vanavond? Ben benieuwd.

De Lush Alive van Zara Larsson uit Zweden. Ik heb haar ooit live gezien. Jaren geleden alweer. En toen was ze al ontzettend populair. En dit was eigenlijk een van haar grootste hits. En nu weer opnieuw. Maar ja, zo kan het gaan, hè. Nou, sterker nog, ik zag opeens dat Michael Jackson... die staat ook weer in de top 40. Ja, met nou, weet je wat? Ik ga hem gewoon even erbij pakken met Billie Jean. Dat is deze.

De superhit van deze week, Zo kan het gaan. Voor volgende week wordt het spannend, want wordt het K3 met de zomer van Oyelele? Of wordt het misschien wel Cheerio, maar dat is ook wel een groot hit inmiddels al. Of wordt het misschien de zandloopster van Robert van Hemert? Wat moet de superhit van volgende week worden? Nou, we gaan erover beslissen, samen met jou thuis. De enige die niet mee mag beslissen is meneer Kaasgaaf. Want die is druk met de voorbereiding van zijn programma van morgenochtend. Meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin, die hoor je elke zaterdag en zondagochtend vanaf 9:30 vanuit Julianatoren. En als je denkt, kapitein Kaasgaaf, wie is dat dan weer? Ja, het is meneer Kaasgaaf, maar soms is hij ook kapitein. Luister mee.

Soda Pop aan het bijna einde van deze uitzending. Ja, ik ben mijn geluidjes een beetje kwijt. We moeten alles een beetje gaan sorteren in onze nieuwe studio. Wil je een keer komen kijken? Dan moet je even een mailtje sturen of een appje. Dat vinden we hartstikke leuk. We hebben daar via onze nieuwsbrief ook al een beetje een prijsvraag op losgelaten. Maar we hebben genoeg plek. Dus wil je een keer in de studio komen kijken als die af is? Dan vinden we het hartstikke leuk. Nou, ik ga afsluiten. Volgende week weer een normale uitzending. Maar we gaan niet zomaar afsluiten.

Zo, hey, nou, de speakers wat harder. Even lekker springen. Nou, weet je wat? Dan doen we nog een allerlaatste om het af te leren. Paul Elstak. Ja, daar is hij weer. Maar nu samen met Guus Meeuwers. Fijn weekend.

Zo, hey, nou, de speakers wat harder. Even lekker springen. Nou, weet je wat? Dan doen we nog een allerlaatste om het af te leren. Paul Elstak. Ja, daar is hij weer. Maar nu samen met Guus Meeuwis. Fijn weekend.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: De rode schoentjes. Tussen twee grote heuvels lag een drukke stad. En daar begint ons sprookje. Het was een koude winterdag. Karen, een arm meisje zonder ouders, liep verkleumd en doelloos rond. Ze had honger en haar voeten deden pijn van de veel te grote klompen die ze droeg.
1: Ik wou dat het zomer was. Dan kon ik tenminste op blote voeten lopen en fruit van de bomen plukken om te eten en de zon op mijn armen laten schijnen zodat ik vitamintjes D aanmaak. Is goed voor je botten en je humeur. Maar ja, daar heb ik nu niets aan.
0: Ze wilde de straat oversteken toen er plots een koets de hoek omkwam. Karen probeerde nog opzij te springen, maar het was al te laat. Met een klap kwam de schuivende koets tegen haar aan en werd ze op de grond gesmakt. Paarden stijgerden.
2: Koetsier, wat gebeurt er?
3: Oh, het is een meisje. Ik had haar niet gezien. Heeft u zich pijn gedaan?
1: Het gaat wel. Dank u.
2: Breng haar bij mij, beste man.
0: De koetsier tilde Karen op en zette haar naast de oude dame in de koets.
2: Het spijt me, meisje, wat er is gebeurd. Hoe is je naam, lieve kind?
1: Karen, mevrouw.
0: Nadat de oude dame had gehoord dat ze geen ouders meer had en door de huisbaas op straat was gezet, besloot ze Karen mee te nemen. Het huis van de oude dame was prachtig. Marmeren vloeren, fluwelen gordijnen en een gigantische open haard. Dus lekker warm.
2: Koetsier, zou u zo vriendelijk willen zijn om Karen naar de logeerkamer te brengen? Dan kan ze uitrusten.
0: Toen ze die avond wakker werd, zat de oude dame naast haar.
1: Dank u wel voor uw gastvrijheid, mevrouw.
2: Nee, geen dank. Het is mijn schuld wat er is gebeurd. Ik had de koetsier nooit mogen zeggen de paarden zo aan te sporen. Maar heb jij goed geslapen?
1: Ja, mevrouw, heerlijk. Dit bed is zo lekker zacht.
2: Luister, lieve kind. Jij bent alleen en ik ben alleen. Mijn man is jaren geleden overleden en we hebben nooit een dochter gehad. Dus als je wilt, kun je hier bij mij blijven.
1: Oké, ja!
0: Karen sprong van geluk uit bed en danste door de kamer. De oude dame keek haar glimlachend aan.
1: Vroeger deed ik niets liever dan dansen, maar de laatste weken was daar geen reden voor.
2: Ik ben blij dat je nog kunt dansen.
4: Ze mocht gaan wonen bij die lieve dame. Ze was niet eenzaam meer, maar samen.
0: In de weken die volgden bloeide Karen helemaal op. En elke zondagmorgen ging ze met de oude dame naar de kerk. Op een dag liepen ze samen over het marktplein. Het was er een drukte van belang.
1: Ziet u dat, mevrouw? Daar staat een orkest.
5: Dames en heren, kom er maar bij. Krijgt u geen zin om te dansen? Dat komt dan goed uit, want over enkele weken is het weer ons jaarlijkse zomerbal. Mis het niet, hier op het marktplein.
1: Het zomerbal? Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild.
2: Oh, maar mijn lieve kind, als je daar zo graag naartoe wilt, dan ga je toch.
1: Mag dat? Dat zou fantastisch zijn.
2: Geen enkel probleem.
0: Maar vlak voor het zomerbal werd de oude dame plotseling erg ziek.
2: Lieve Karen, je zult het voorlopig zonder mij moeten doen. De dokter heeft gezegd dat ik voorlopig niet uit bed mag.
1: Maar zonder u is het allemaal veel minder leuk.
2: Luister, de zomer staat weer voor de deur. En ik vind dat je nieuwe schoenen nodig hebt voor school en voor de kerk. Keurige, zwarte schoenen. Ga nu maar, Karen.
0: Karen boog zich over het bed van de oude dame en gaf haar een kus. De volgende dag bracht de koetsier haar naar de beste schoenmaker van de stad.
6: Ha, buongiorno, juffrouw. U komt er natuurlijk voor een paar nieuwe schoenen. Wat zoekt u precies?
1: Zwarte schoenen, voor school.
0: De schoenmaker liet Karen allerlei keurige damesschoenen zien, maar Karen vond ze stuk voor stuk saai en suf. Totdat...
1: Wat is dat?
6: Wat is wat?
1: Wat glimt daar zo?
0: Karen wees naar een kast achter in de winkel.
1: Daar, die rode.
6: Oh, je bedoelt de dansschoentjes. Ja, zo heel af en toe kan ik het niet laten om iets bijzonders te maken.
1: Mag ik ze passen? Het zou te gek zijn om daarmee te dansen op het zomerbal.
6: Tuurlijk, gaat uw gang.
0: De rode schoentjes pasten precies. En zonder erbij na te denken, kocht Karen ze.
2: Oh, dit was niet de bedoeling, kind. Ze zijn absoluut niet geschikt voor school. En al helemaal niet voor de kerk. Ik wil dat je ze in de kast zet tot het zomerbal.
7: Maar Karin luisterde niet.
4: Het was niet zo slim, maar ze kocht toch de rode. Terwijl de dame het had verboden.
7: Op zondagochtend, toen de koetsier haar naar de kerk bracht, droeg ze toch haar rode schoentjes.
3: Ik weet niet of mevrouw dit wel zo'n goed idee vindt.
1: Ach, dat vindt ze vast niet erg, hoor. En ik moet ze toch uitlopen? Met blaren op je voeten doet dansen hartstikke pijn.
7: De koetsier zette Karin af bij de kerk. Toen Karin door de kerk liep, keek iedereen naar haar. Maar het deed haar niks. De schoentjes zaten heerlijk. En oh, wat vond ze ze mooi. Na de kerkdienst liep ze vrolijk naar buiten, waar een oude soldaat stond met een lange grijze baard en een glimmend zilveren zwaard.
5: Zo, jij hebt mooie schoentjes aan.
1: Ja, prachtig zijn ze, hè? En ik kan er ook heel goed op dansen, kijk maar.
5: Hé, ja, hou maar op, ik zie het. Maar dit zijn geen schoentjes voor in de kerk. In de kerk draagt men keurige zwarte schoenen en niet feestelijk rood.
1: Kan me niks schelen, ik vind ze mooi.
7: De soldaat pakte zijn zwaard en tikte ermee tegen de zijkant van de schoentjes. Hij mompelde iets onverstaanbaars en even leek het of de schoentjes oplichten. En voordat Karin het in de gaten had, begon ze als vanzelf te dansen.
1: Hè? Wat gebeurt er?
5: Je wilde toch dansen? Nou, nu kun je dansen zoveel als je wilt.
7: De soldaat draaide zich om en liep de kerk in. De koetsier die net de hoek omkwam, zag hoe Karin danste over het plein.
3: Karin, kom je? We moeten naar huis.
1: Ik wil wel, maar mijn schoentjes blijven dansen.
7: Hij liep naar Karin toe, pakte haar op, gooide haar over zijn schouder en zette haar in de koets. Daar kreeg hij de schoentjes maar met moeite van haar voeten, want ze bleven maar bewegen.
5: Zo, dat is beter.
7: Pas toen ze uit waren, stopte ze met dansen.
1: Ha, nou, dank u wel voor uw hulp.
7: Eindelijk was de grote dag aangebroken. Karin trok haar mooiste jurk aan en vlak voordat ze naar het bal vertrok, pakte ze haar rode schoentjes, die ze niet meer had aangehad, en deed ze aan haar voeten.
1: Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat mij bedansen!
7: Op datzelfde moment voelde ze hoe haar voeten als vanzelf begonnen te bewegen. Ze kreeg niet eens de kans om de oude dame die nog steeds ziek op bed lag, goeiedag te zeggen. Zelfs de koetsier die stond te wachten om haar naar het bal te brengen, danste ze zomaar voorbij.
3: Karin, waar ga je naartoe? Ik zou je toch brengen?
1: Ik geloof dat mijn schoentjes andere plannen hebben.
3: Prima, dan neem ik mooi een avondje vrij.
4: Haar voeten gingen nu spontaan bewegen. Ze hield het echt niet langer tegen.
7: Karin danste de heuvel af richting het zomerbal. Ze bewoog zo sierlijk als een zwaan en was de hele avond op de dansvloer zonder ook maar één keer te stoppen.
8: Wat een eigenaardig meisje.
3: Wacht, ze nou nooit moe.
9: Ja, nu weten we het wel. Je kan heel goed dansen.
1: Maar dat doe ik niet. Dat zijn mijn schoentjes.
9: Tuurlijk, kind. Rommel lekker verder.
7: Toen iedereen al lang naar bed was, danste Karin nog steeds door de straten. Ze danste de stad uit, langs velden en weiden, door kleine dorpjes en grote steden. Ze danste langs het huis van een beul die net zijn bijl stond te slijpen.
10: Meisje, kindje, toch, je ziet helemaal rood. Zou je niet eens stoppen met dansen?
1: Dat kan ik niet. Mijn schoentjes willen niet stoppen.
10: En schoenen die blijven dansen, het moet niet veel gekker worden.
1: Maar het is de waarheid. Ze zijn betoverd door een soldaat met zijn zwaard. Alsjeblieft, mijn voeten doen zo'n pijn. En ik heb ook zo'n honger. Help me.
10: Ja, ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk je voet afhakken, hè?
7: Maar dat was precies wat de beul deed. Met één beweging hakte hij beide schoentjes van haar voeten.
10: Zo, dat was dan dat.
7: Karin viel uitgeput op de grond en de rode schoentjes stonden stil naast haar.
1: Oh, duizendmaal dank.
10: Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, meisje.
7: Karin zocht op blote voeten, wat haar heel wat blaren opleverde, haar weg terug naar het landhuis. Toen ze daar eindelijk aankwam, liep ze direct door naar de kamer van de oude dame, die sinds Karin was verdwenen alleen maar zieker was geworden.
2: Karin, ben Ben jij dat?
1: Ja, mevrouw. Het spijt me zo.
7: Ze vertelde haar hele verhaal. Over de kerk en de soldaat. Over haar reis en de beul die haar had geholpen.
2: Wat een wonderlijk avontuur. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Ik voel me direct een stuk beter.

maar Jet wil verder spelen. Kom, Yoki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard.

0: blauw. Auw!
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.

0: ooit nog een beetje vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier-maché.

0: De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in. En dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan.
1: Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou?
0: Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste.
1: Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien?
2: Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze hem niet betalen.
1: Nou, weet je wat? Ga met mij mee en dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch?
2: Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam.
0: Samen ging de reis verder tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen.
2: Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat.
1: Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is.

0: Na een dag rijden kwamen ze bij een hoofd en even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek.
1: Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker?
2: Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnenpas.
1: En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden.
0: Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog.
1: Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien?
3: Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft een beetje stil.
1: En jij? Heb jij pijn aan je ogen?
2: Nee, dat niet. Maar als ik mijn blinddoek afdoe, maak ik alles kapot waar ik naar kijk. Zo sterk zijn mijn ogen.
1: Kom, ga met ons mee. Dat is toch veel gezelliger dan hier alleen blijven en jullie kunnen me helpen.
0: En zo kwamen Kogeloog en Luisterbink bij het bonte gezelschap. Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar eens polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten.
1: Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan.
3: Dat is nou net het probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom. Daarom zit ik hier maar wat werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam.
1: Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit.

0: Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen.
1: Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk.
0: De 6 dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen.
2: Ach, kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor, maar eerst even 3 opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen.
0: Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren.
3: Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen.
0: Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring.
3: Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks.
4: Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen.
0: Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks.
2: Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien? 300 vaten bij. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen?
1: Ja, dat is jammer dat ik alleen moet eten. Oh, of mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen?
2: Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit.
0: De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had.
4: Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten.
0: Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer.
4: Zo, dat was een goede bodem. Lekker zeg.
0: De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte.
2: Vraag me af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter en kom haar dan om 12:00 vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je en zal ik je straffen.

0: De prins ging naar huis en even later werd de prinses gebracht. Heuvelbuik ging voor de deur zitten, Torenbeen ging om hen heen liggen als een ketting en Langnek ging op de uitkijk staan. De anderen babbelden wat met elkaar en maakten grapjes. Dat ging zo goed tot een uur of 11. De heks nam het zekere voor het onzekere en sprak een toverspreuk uit. Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar...
1: Sst, stil! Ik hoor wat! Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard! Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet.
2: Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug.
0: Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam.
3: Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betoveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen.
0: De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words!
3: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-ping.
2: Alright!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Zo kan het gaan van Job. Is deze week de

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!
0: Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.

0: Lekker hapje.
1: Jullie. Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
5: Hallo, wij zijn Milou en Rinske. Groetjes!
6: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
8: Hallo, we zien we Marissa en Sarah.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk, ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ik ben echt een supergrote fan. Doei! Groetjes Anne!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: a kabouter t-shirt niet. Hij werkt met liefde en kabouterflijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal!
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast! Daar!

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
3: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
2: 1, 2, 1, 2, 3, kom

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Nederland.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.